Bobby Lincoln. Is er een apel in het koot? Maar geen zal in de snert.

voor zwarte wijn. Door die radio, de rij radio, radio. Deze nacht, terwijl ik rustig dacht, te kunnen slapen, hoor dat ik het wil. Moeder brulde helemaal van vreemd, omdat vader mij vermoeden wil. Vader sprak in zijn hand, kinderen, weet je hoe dat? Grote dag.